Hallo, ek sê Hilda en wel die welkomheid te ons program Vrees met Hoopning. Irma en ek hoop dat die dat wat schijngoene nou

God is lieftallig en genedig. Hij wil hebben dat we alle zelf ware geboren worden en zijn familie nemen. Hij wil ons een geestelijke maaltje vorderen. Deze maaltje is in dat woord Gottes te vinden. Door benen waar we alles vinden wat ons veelt om geestelijk te wassen. Zobald als du Jezus aannemst, wirst du in verlangen hebben God zijn woord te lezen, omdat du den Herrn kost beter kennen leren en weten wat hij van die wil. Nu wil ik die vragen, wat is dat met die baby van dat wassen deed? Wordt dat immer tevreden zijn met bloos maalt? Dan moet einer dat baby aan dat eten geven wat mij een noorhoofd is, een stoikere kost. Zo is dat ook met geestelijke noring. Dit is wat de Bijbel door Eva zegt. In Hebreeën kapitel 5, vers 13 tot 14. Wer nog van maalt leven moet, is een kind en versteht dat woord van de gerechtigheid niet. Aber stört je kast als verutgewassene Menschen, die sich darin geeift haben, zwischen Gott und Schleich zu unterscheiden. Kreigt so, als ein Kind wost und lehrt, was recht und erreicht ist, so wird einer auch im Glauben wosse. Je mehr einer dort wird Gottes hiert und last, wird einer wosse. Wie wurde immer mehr und mehr verstanden über Gott, hoeveel hij ons redt en ons verzorgen deed en wou hij is. Dan wordt een andere halve bekennen die jenja im geloven zijn. In eind van Paulus zijn brief schrift hij nog die wat door in de Korinther gemeint waren. Hij hoort aan je halve im geloven wassen, aber hij wordt aan dat zij niet nog dort leven deiden wat hij gezegd hoort. Doorwein moest hij aan vermoenen en zeien dat zij niet kunnen stoikere kast verdrogen. Hij zegt zo als dit. Ik jij vuunt maak te drinken en niet stoikere kast. Je weeren niet rij doorver. En je tjene dat nu ook niet verdrogen. Waarom niet? Hier is zijn antwoord. Je zijn fleischlich. Nachtel zij aan o june nozitje natuur en wou hij es. Wenn je nach so leicht aufjänstig sind und jün sanke, dann meint dort, dat je nach fleischlich sind und nur jüne oule Natur leben. Nu hab ik ne vraag. Wenn du allein ja träg hast Jesus angenommen, kost du ein Worte, dat bij die sich einget geändert haft? Kriegst du de Kraft, meier leiftolig te zijn, te dine tjenja en dienen Mann? Kost du dollar geduldig zijn, wann wordt erreicht jeet in de familie? Wordt die dort woord Gottes immer meer wird? Dort wordt levendig, zo te zeggen, wann wie dort uitleven daunen, wat wie je hiert oder je leest hebben. Ik hoop, wann du nog onze programma horen deest, dat die de helpen te wassen im geloven. Mocht de haar die zenen, en helpen te wassen, en ook andere helpen te wassen.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fähigprogramm sah wir, dass Jesus Menschengestalt annahm, weil sie in diese Welt hineinkam, und auch, dass er eine große Armut geboren wurde. Wir sagen auch, dass Gott Jesus in Bett lehren möchte aus der Engel, für die Zeit, wie es hier auf dieser Erde wird. In dem ersten Programm, wo wir sagen, dass der Schreiber in Hebräer uns weiß, dass Jesus viel höher wird als Moses oder irgendein anderer Prophet. Wir waren sagen, dass Jesus verstand als ein höherer Priester, der sein eigenes Blut gab für die ganze Welt Sünden schuld. Mein Freund, ich lade dich nun weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um zu sagen, dass Jesus auch deine Sündenschuld auf sich nahm und betonte mit sein eigenes Blut am Kreuz. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein zu jeder zu hören. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Rema.
1: Freund, wir waren von dort weiter in dort Hebräerbrief sinne und wir waren in die erste Satzfarge in dort dritte Kapitel studieren. Dort Thema hier ist, dort Christus viel besser und höher in ihr ist als Moses. Wir haben gesehen, dort Christus besser ist als die Propheten und dort Christus besser und höher ist als die Engel. Wir haben aber auch gesehen, dort Jesus in bester Lehre gemacht wird als die Engel, so dass er uns die Radung bringen kann. Durch ihm Tod, den er leidet, so dass er dadurch viel Sehnsen deichter kann, zur Herrlichkeit führen. Der Schreiber fängt den dritten Kapitel an mit dem Wort Doram. Das Wort nimmt in Betracht, so was er vorhergesagt hat und was er noch wieder sagen will. Das Wort bringt diese verschiedene Sachen alle taub. Wann er auch von verschiedenen Sachen redet, doch hat er alle mit dem Herr Jesus zu tun. Christus ist die Erfüllung von alles, was Gott versprochen hat. Alles wird erschafft durch ihn und alles wird erschafft für ihn. Er ist der Herr über alle Herren, er ist der König über alle Könige und er ist der Gott über alle Götter. Er ist der Anfang und das Ende. Du hast keiner, der gerade oder besser ist als er ist. Der Mann Moses wird manche Juden sehr hoch geachtet. Über den Hebräerbrief schreiben, wird nun verstanden, dass Jesus Christus besser und höher wird als Moses. Und er wird an die Ursache geben. Das wird für die Juden eine sehr wichtige Sache. Ich lese nun Hebräer, das dritte Kapitel, die ersten zwei Verse. Darum, heilige Brüder, die je ein Anteil haben an den himmlischen Beruf, betracht den Apostel und Hohepriester, dem wir bekennen, Jesus, der dem trug wir, der ihn bestimmt hat, so als auch Moses trug wir in sein ganzes Haus. Diese wird, heilige Brüder, wird vermutlich die Juden meinen, weil es der ganze Brief redet von so einer Dinge, mit denen die Juden gut bekannt wurden sinne. Er redet von den Propheten, den Moses Gesetze, den Tempel, den Opfer und so weiter. Das wird dann auch meinen, dass die Schreiber auch ein Jude wird. Wenn er das Wort heilige brückt, dann wurde dort meinen, dass diese Menschen, zu wem er schrieb, wurde für Gott ein Port gesagt sein. Sohne, die Brüder im Fleisch wären, musste verstehen, dass ein Jude sein nicht genug wäre, so dass sie dadurch wurde selig wurde. Sie wurde dem Herr Jesus aus Heiland annehmen müssen. Aber da wäre Sohne von den Juden, die dem Herr Jesus all angenommen hatte, und die wäre seine Brüder nach dem Geist noch. Die Juden, die noch nicht Christen wären geworden, mussten aber dort kommen, wo sie ihre Abfisch verloren wurden, und nur Christus allein kommen. Wie Christus hat dort alles erfüllt. Hey, wir, dort letzte Abfisch. All die Abfisch in das Alte Testament weisen nur am Hahn. Ein Mensch kann bloß heilig sein, wenn Gott so ein Mensch heilig macht. Und sich selbst ist kein Mensch heilig. Und da ist nichts, dass er tun kann, so dass er heilig wird worden. Das heißt an sich selbst. Der Prophet Jesaja sagt, aber wir sind alle so als ein anreinet Ding. Und all unsere Gerechtigkeiten sind so als besudelte Kadre. Wir verwalten alle so als ein Blut. en onze zinde haar aan zoals de wind waargenomen. Durch dem Herr Jesus zijn we nog God zien door zijn komen en daarom zijn we gereicht gemaakt. God zij dank. Deze mensen houden een aandeel aan den himmlische beroep. De Juden werden zijn uiterwählde volk. God houdt aan een land gegeven en veel, veel versprekingen. Zij werden aber nicht gehoorzaam gewas te God, en daarwegen houdt God aan van haar land weggenomen. Zoals wie ook gezien haar, door zijn versprekingen voor dat volk Israël, die nog niet erveld zijn. De Heer Jezus heeft alles erveld wat God versproken houdt. Een van deze versprekingen zijn nog in de toekomst. De leiders van dat volk Israël deden de Heer Jezus versmieten, een noelde arm om triets. Also moest God zijn volk ontzien zaten van een gewisse tijd. Ober God wordt zijn volk Israël waar de toproepen en de Heer Jezus woord even aan regeren, wils dat is wat God en zijn woord versproken heeft. God heeft zijn woord niet teruggenomen. Dat volk Israël had een irdische beroep, ober ze hadden ook een himmlische beroep. Wanneer deze mensen ihre afwas aan dat Oude Testament brachten, dan weer dat zo als God dat bestemd had. Ober, nu weer dat anders. De Heer Jezus had zijn bloed op een triets uitgegoten. Daardoor had hij alles erveld. Hij had de wereld ihre zin weggenomen. Dat weer nu niet meer nodig dat ze ihre afwas brengen zullen. Ze zullen nu ihre ogen op de Heer Jezus zetten. De himmlische beroep, wie dat ze durch den Glauben en dem Herr Jesus kunnen gereicht gemaakt worden. Dit is wat ons in Epheser 2, 4 bis 7 gezegd wordt. Ober Gott, der rijk is aan genood, am zijn grote leef halve met die hij ons leef houdt, zogar als wie in een zinde dood waren, heeft ons met Christus tot leven gebracht. Der genood zijn wie geraad, en heeft ons toop opgerecht, en toop han je zat met Christus Jezus en de himmlische welte, zodat hij in de komende tijden mocht zijn even traflich grote rijke genood en zijn leeftoligheid ons jegen even bewijzen en Christus Jezus. Wie han nu ook een himmlische beroep? Dat wordt geen onderscheid of een mens een Jood of een Grieche mocht zijn of de heide wat immer je genaamd worden. Of hij jonker de oud is, of hij rijk of de arm is, zonen die aan de Heer Jezus te leven, ha, een himmelse beroep, wil ze aan Christus zijn. De schrijver heeft dit weer te zien lezen te zeggen, betracht den apostel en hoge priester, den wie bekennen, Jezus. De schrijver wil zien lezen er ogen naar de Heer Jezus opheven. Dat woord betrachten is een wichtig woord, dat meent dat we zullen acht geven. We zullen acht geven op wat hij zegt, wer hij is en wat hij gedaan heeft. We moeten aan bekend worden. We moeten door aan denken. Jezus wordt hier vergesteld als de apostel en hoge priester. Wanneer we door aan denken dat dit brief eerstens door Juden geschreven wordt, dan zullen we zien waarom hij dat deed en dat zij dat verstonden worden. Dat woord apostel heeft de mening een die geschikt is. Jezus zei voorken dat hij voor de houtarm en deze wereld in een geschikt. Hij weer gaat zijn noorrecht drogen, zijn apostel. Hij wordt naar deze wereld geschikt van een oorzaak, zodat hij voor de wereld sterven kan en verzind betolen. Doordat weer God met de wereld verzind. En mensen kennen nu met God verzind worden. Mensen moeten dat voor zichzelf aannemen. Zonen die dit brief lezen, zullen ihre ogen van de afwas wegnemen en die op de Heer Jezus zaten. Ze zullen aan betrachten. Ze zullen acht geven op aan. Mensen moeten vandaag ihre ogen van anderen wegdraaien en naar Jezus komen, zodat ze ook kunnen zelig worden. Jezus wordt hier ook als hoge priester vergesteld. Daar is een wichtige onderscheid tussen een apostel en een hoge priester. Een apostel heeft een boodschap van God dat hij te mensen brengen zal. Een apostel wordt God zijn woord gegeven, zodat mensen dat derg aan hier kennen. En hoge priester is anders. Hij is de mens zijn stalvertreder voor God. Zo'n dingen die mensen plagen, wordt aan boderdheid en wordt aan veelt, brengt hij tot God. En dat Oude Testament neemt de hoge priester dat bloed van een opfer en spreidt dat voor God en in alle heiligste stof en tempel. De schrijver wordt aan sloten nog veel meer van dit zeggen, want we wieder in dit brief gaan. De lezer zullen Jezus als er hoge priester betrachten. Jezus had zijn eigen het bloed genomen en had dat en God zijn allerheiligste stof genomen als een betoling voor de zind, voor alle zind. Daardoor bracht hij zichzelf als dat opfer voor zind. En God neemt dat aan. Dat brengt niemals waarde gedonnen worden. Jezus zijn bloed is genoeg voor deze tijd en voor alle eeuwigheid. Wie heeft ook een aandeel aan dat bloed dat Jezus voor ons uitgegoten heeft? Jezus sterft niet bloos voor de Joden, hij sterft voor alle mensen in de wereld. Geen mens is uitgeloten, alle zijn door met ingerekend. Dat is aber niet automatisch, dat moet zelfs door den geloven aangenomen. Jezus is nu bij de Vader en zijn rechte hand en daar deed hij voor ons beden. Wanneer we zingen, dan wordt hij een vermiddeler zijn voor ons. Het is wonderbaar. Dit is wat Johan in 1 Johannes 1, 10, durch het tweede kapitel, eerste twee versen zegt. Wanneer we zeggen dat we niet gezindigd hebben, mogen we aan om leugnen, en zijn woord is niet in ons. Mijn kleine kinder, ik schrijf je deze dingen, zodat je niet zindigen zelen. Maar wanneer we zindigd, dan hebben we een afkoot met de Vader, Jezus Christus, de gerechte. En hij zelfs is die, durch dem onze zinde verzengd zijn. Ob niet bloos onze zinde, ob de ganze welt ere. De Heer Jezus versteht krijgt, wo ons dat geht. We kennen met irgend woord en met alles, nu aan komen, en hij wordt nu ons hartje en wordt ons rood geven.

In die eerste twee vers erwähnte Schriebe ook, dat Jezus true geweest werd door God die aan bestemd had. Alles wat God van Jezus verlangt, heeft hij voor zich gebracht. Dit hebben we zien als Jezus op een kruis zei, nu is alles voor zich. Dan hebben we deze woord, die Jezus in zijn gebed gebruikt, die in Johannes 17, 4 aangeschreven zijn. Ik heb die op een eerd verheerlijkt, de arbeid die du mij gegeven hast, heb ik voor zich gebracht. Te wonen tijd had God Jezus zijn arbeid bestemd, dat we bestemd verdem dat God de wereld erschaft had. Dat is wat we leren wanneer we deze vers lezen. Hij nu Matthäus 25, 34. Dan wordt de König tot den aan de rechte ziet zeggen, komt, die je van mijn vader gezegend zijn, of dat recht dat we junt reden mag is, van aanvang de wereld. En dan Efeze 1, 4. Zoals hij ons en aan erweeld had, eer de wereld grondje leicht weer, dat je zullen heilig en ohne schuld zijn veraan. En dan ook Openbaring 13, 8 vers. En al die die op eerd wonen, den er namens nicht aangeschreven zijn, en dat levensboek van Lam, dat van aanvang de wereld geslacht weer, worden aan aanbeden. Dit laatste vers reed van zonen, die dem Antichrist nog volgen, en den er namens nicht en dat Lam zijn levensboek geschreven zijn. Ober, wat voor ons hier wichtig is, is dat het Lam, en dat meent Jezus Christus, van aanvang de wereld geslacht weer. Dat meent dat God zijn plan voor onze radung instellen deed, verdem dat hij de wereld erschaffen deed. Dat stemt met wat we in 2 Thessalonicher 2:13 vingen, ober wie moet egel God dankbaar zijn voor jun breder, den de Heer leefhaft, wist God jund van aanvang erweeld heeft voor zeligheid, der heiligheid en juist en geloven en de waarheid. God zijn plan dat Jezus naar deze eerd komen wordt, zodat hij ons de raden brengen kan, wordt uitgelegd verdem dat de weltgrond gelegd wordt. Du en ik zijn veel wichtiger tot God en hij ratere weet veraan als iemand wat anderet. En in tweede vers, woer die schriebe schrift van woe true Jezus tot God wie je wast, schrift hij ook van woe Moses ook true wie en zijn huis. Hij zegt hier dat Jezus veel wichtiger en rater is als Moses. Wanneer de Juden Jezus betrachten zullen, dan worden ze maar te toestonen dat Jezus beter wie als Moses. Hij wordt aan proeven dat te bewijzen. Zond moet de mensen nu ook verstonen dat de Heer Jezus veel rater en wichtiger is als Moses, of de iemand weer. Hoe is Jezus geraten als Moses? Eerstens, Jezus weer true to God, die aan bestemd had. Nou, wie Moses dan niet true to God geweest? Nou, niet in alle zaken. Als Israël in de wildnis weer, waren er tijden waar aan water veel. Toen een van die tijden zei God te Moses, dat hij een grote steen slonen zal. Als hij dat deed, bracht die steen genoeg water, dat die mensen en die tieren alle drinken kunnen. Dan weer door een andere tijd als aan water veel. God zei te Moses dat hij zal tot den steen reden, en die wordt aan water geven. Moses weer dal over die mensen, ooit zich zeer, en als hij naar den steen kwam, sloeg hij den steen tweemaal. De steen geef aan water, over Moses weer niet gehoorzaam geweest tot God. Also wie hij aan deze zaak niet true geweest, dat moel. Nu Hebreeën de 3e kapitel, 3e en 4e vers. Over deze traft meer eer als Moses, zoals die die een huis boet, gratere eer heeft als dat huis zelfs. Dan in ieder huis is van wem je boet, over God is het die alles je boet heeft. Nu Moses weer als een deina true in zijn huis geweest, dat heet God zijn huis. Moses deed wat God aan je gezegd had, als hij en dat volk dat zelt in de wildnis opstalen deden. Moses weer de leider, als God dat volk zijn gezaadse en je boten gegeven had. Ober Jezus is grater als Moses. Moses weer en God zijn huis, ober Jezus als God had dat huis geboet.
Wieder, Moses wie ein Däner in Gott sein Hus, aber Jesus ist der Sehn, der immer im Hus blüft. Sünder, der ein Hus gebüht haft, ist die Rater aus der Hus ist. Ein Hus ist von einem Mensch gebüht, aber Gott haft alles gebüht. Die Schrift sagt auch, dass Jesus Gott ist, und dort meint, dass Jesus viel Rater ist, als Moses ist. Fafter und saßte Farge. An einer Hand, Moses wird true in sein ganzes Hus, aus ein Däner für ein Zeichnis für dort, was nach einer Zukunft soll gesagt worden. Aber an der anderen Hand, Christus aus ein Sehen eben sein eines Hus, und wie sind dort Hus, wann wir dort vertrauen und die Freude und unsere Hoffnung festholen, bat am eng. Der Herr Jesus ist der Erschaffer, so als die Schrift dort klar macht, und Moses ist ein Mensch, dem Gott erschafft hat. Moses wird niemals als Gott sein Sehen genannt, aber der Herr Jesus ist der Sehen. Gott sein Sehen, der eint ist mit Gott. Du hast ein großer Unterschied zwischen einem Däner und einer Familie und einem Sehen in der Familie. Der Herr Jesus ist der Erschaffer, und er ist auch der Sehen im Haus, der Orb. Alles, was der Vater hat, wird ihm gegeben worden. Jesus Christus ist der Sehen über sein Haus und wie sind dort Haus. Was ist mit dit hier gemeint? Dort ist ein Haus, das von Christus abgemacht ist. Dit sind Söhne, die an dem Herr Jesus gelebt hat, die selig gemacht sind durch den Glauben. Moses wir ein Zeichnis von dort, was in der Zukunft passieren wird. In das 5. Mosebuch, 18. Kapitel, 15. Vers, redet Moses von einem Prophet, der in ihn gebracht wird worden. Nur dem sollen sie horchen. Und dann haben wir dit in Apostelgeschichte 3, 19 bis 22, wo Peter dit in sein Predigt sieht. Darum dort Buße und bekehrt jünt nu, dort jünt die Sünde verjeft worden, und dort eine befreschende Zeit kommen kann von dem Herr seine Gegenwart, und he Jesus Christus schicken wird, der jünt vorher gepredigt wird, dem der Himmel abnehmen mag, wird Gott alles dreistahlen wird, so als Gott durch all seine heilige Propheten geredet hat von Anfang der Welt. Moses sagt sogar, der Herr Gott wird uit jüne Brüder ein Prophet für jünd handstahle, so als ich sie, dem seel je gehorche und done, wat immer he jünd seie wird. Dit wist uns, dat Moses von dem Herr Jesus rede deed. Ein Mensch, der wirklich Gott sein Kind ist, wird sich zu Gott sein Wort festholen. Gott ist true, und wann wir festholen an der Wahrheit, dann wird dort bewiesen, dass wir Gottes Kinder sind. Dort wird uns nicht selig machen, aber wird wiesen, dass wir durch den Glauben sind selig gemacht. Wir können an unsere eigene Kraft nicht festholen, aber Gott kann uns festholen. Wenn wir wirklich wahre Geburten sind, dann wollen wir durch Gott seine Gnade und seine Kraft bei dem Eng festholen. Hier sind ein paar Vers von 1. Petrus 1, 3 bis 5, die dit betonen. Geehrt ist dem Herr Jesus Christus sein Gottenvater, der uns durch sein großes Erbarmen haft, die neue Geburt gegeben, dass wir dadurch eine lebende Hoffnung haben durch Jesus Christus sein Abstohlen vom Tod. Torn aufgeht, dort nicht verkommen oder vergonnen oder verwalten kann, dort für uns bewahrt ist im Himmel. Für uns, die durch Gott seine Allmacht bewahrt wurde, durch dem Glaube, zu einer Radung, die am letzten Tag wird, ja, ab und wort wurde. Die Bibel sagt, dass wir weiter kennen, dass wir Gott seine Kinder sind. Die Bibel sagt, dass wenn ein Mensch dem Herr Jesus aus Heiland angenommen hat, dann hat so ein Mensch dort ewig leben. Wir weiter, dass wir Gott dort an sein Wort gesagt hat. Der erste Brief, dort Johann geschrieben hat, hat viel von so einer Sicherheit zu sein. Hier ist, was er in 1. Johannes, das 5. Kapitel, und der 10. bis 13. Vers zu sein haft. Das ist wichtig. Wer an den Gottes Sehen gelebt, haft das Zeichnis in sich selbst. Wer nicht Gott gelebt, haft am zum Lehner gemacht. Wie's he das Zeichnis nicht gelebt haft, dort Gott von sein Sehen gelebt haft. Dit ist dann das Zeichnis, dort Gott uns dort ewig Leben gelebt haft, und dit Leben ist in sein Sehen. Wer den Sehen haft, haft das Leben. Wer den Sehen nicht hat,
haft nicht dort leben. Und dann in Johannes in Burg haft er dit in Johannes 20, 30 und 31 zu sagen. Jesus deed ook nog veel andere tekens voor zijn jünger, die niet in dit boek geschreven zijn. Over deze zijn geschreven dat je leven kennen, dat Jezus de Christus is, de Gottes Zoon, en dat je deugd in geloven en zijn namen kennen dat eeuwig het leven hebben. Zonen die de Heer Jezus als heiland aangenomen hebben de hoopning dat wanneer ze tot eind van dit leven gekomen zijn, dan worden ze eeuwig met de Heer zijn. Zo'n hoopning wordt een onderscheid maken, hoe ze zich hier op de eerd benemen worden. Wanneer we heilig, durch den Glauben zijn geworden, dan worden we ook heilig en ans wandel zijn. 1. Johannes 3, 1-3 zegt, Zet hem al wat van een leef die Vader ons bewezen heeft, dat we zullen God zijn kinder genannt worden. En dat is wat we werkelijk zijn. Daarom chant de wereld ons niet, wil ze arm niet chant. Liefste vriend, we zijn nu Gods kinder, maar dat is nog niet op een boord wat we nog her zullen zijn. We weten aber, dat wanneer hij wordt je op een boord worden, dan worden we zo zijn als hij is, wil we worden am zijn, zoals hij is. En iedere die deze hoopning in zichzelf heeft, wordt zich reinje, groot zo als hij rein is. O, mijn vriend, hast du zo'n hoopning? Wanneer niet, dan neem de Heer Jezus nu als den Heiland aan. En hij wordt die zo'n hoopning geven. Mocht de Heer zijn zegen op je alle zinnen.

mijn licht en mijn radung. Voor wem zal ik mij fürchten? De haar is mijn levenskracht en die ik zeker sta. Voor wem zal ik mij angsten? Waarom zie ik moutloos, van dat zegt? Dat volk die er in God tjane, tjane zich mout holen. Waarom zal mij wat velen, van dat zegt? Mijn God wordt junt met alles verzorgen wat je brokken, ganz door nou als hij red is en scheinet in Christus Jezus. Waarom zal ik niet wijsheid trien, van dat zegt? Van dat bij irgendwem van junt aan wijsheid veelt? Dan zal hij daarom vragen, wils God iedrem jeren jeft en tjeinem scheld, wat aan de wijsheid gejeft worden.